zijn. Ik geloof me niet aan mijn snas al gaan. Nou, eindelijk is het leid. Al richting samen snoeren. Maar hij niet checkt wie het gaat.